The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Sister Salavi, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
3: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur, of een 2 keer een moment hebben van 6 uur, dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
2: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
4: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
2: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur, of een 2 keer een moment hebben van 6 uur, dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voorbij.

Jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog heel even, blijf bij mij.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur, of een 2 keer een moment hebben van 6 uur, dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Elke werkdag rond etenstijd.
2: De Sandwich Express.
1: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat de minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencvaros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com-network, dat de minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: Ridderkerk.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
3: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we vooral in de ochtend veel bewolking en lijkt er voor de zon niet heel veel ruimte te zijn. Er zou nog een buitje kunnen vallen, maar dat buitje lijkt net ten zuiden van Ridderkerk te trekken. Vanmiddag klaart het geleidelijk aan wat verder op en kan de zon zich af en toe laten zien en wisselen bewolking en wat zon ook eraf. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur dan steken bij ongeveer 21 graden. Vanavond en ook vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met soms een enkele opklaring. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat de minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of die nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen. Dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin. Zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag verloopt droog en er zijn soms flinke zonnige perioden. Maar geregeld schuiven er, vooral in de ochtenduren, ook wolken voor de zon. En zo wisselen zon en bewolking elkaar af. Er staat niet al te veel wind, hooguit vanmiddag een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24, misschien wel een zomerse 25 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig bewolking en weinig wind daalt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 15 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, zegt de woordvoerder tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden dus een bekeuring krijgen. Die maatregel ging vannacht voor het eerst in. Dat moest de overlast van jongeren tegengaan. De ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
2: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep. Omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk 's avonds niet meer de straat op met mijn hond.
1: De maatregel van de gemeente in De S duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalig werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft er in ieder geval voor gezorgd voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand op de Koelmarkt in Schiedam vanmorgen vroeg. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag in Rotterdam werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar eigenlijk niet wilt hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling waar ook al een Rotterdammer voor is gearresteerd. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog en eigenlijk vindt hij dat het er wel klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Het weer, bewolkt, zon, dat wisselt elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is dinsdag 21 juli, de 202e dag van het jaar alweer. Vindt u het ook zo snel gaan, dit jaar? Ik wel hoor. Ik las pas ergens dat het over 23 dinsdagen alweer kerst is. Nou, laten we daar nog maar eventjes niet aan denken en voorlopig nog even genieten van de zomer. We hebben vandaag uiteraard weer fijne muziek voor u. Net als de leuke ditjes en datjes en uiteraard de quiz. Maar laten we eerst eens even beginnen met een lekker zomersplaatje van de Loving Spoonful met Summer in the City.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: De quiz. Wie zat er niet op te wachten? Nou, iedereen natuurlijk, hè, want het is een van de hoogtepunten. Altijd vind ik van seniorentijd. Want we hebben altijd heel veel telefoontjes. Dus dat blijkt dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden. Maar laat ik even stoppen met kletsen en gewoon lekker met de quiz beginnen. U weet het, hè. We willen altijd van het antwoord de eerste letter. En we hebben vandaag 14 vragen, dus het is een woord van 14 letters. Noteer de eerste letters van de gevonden antwoorden. Zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. En om het een beetje makkelijk te maken, hebben we de eerste en de 14e letter al op de juiste plek staan. En dan beginnen we met vraag 1. Hoe noemen we het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange periode? Minimaal 30 jaar. Dat zijn 7 letters. Vraag nummer 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden? Ook wel. Dat zijn 7 letters. En ze zijn enorm in het nieuws, hè, de laatste tijd. Omdat er nogal een hoop voor te doen is over deze fietsen. Vraag nummer 3. Wij zeggen hallo of tot ziens. Maar hoe zeggen ze dat in Hawaii? 5 letters. En ik weet nog wel, vroeger had je de Kilima Hawaiians. Ik weet niet of dat nog... Ja, natuurlijk kent u die nog. En die hadden het daar ook nog wel eens over. 5 letters. We zeggen hallo en tot ziens. Maar hoe zeggen ze het in Hawaii? Vraag 4. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Dan moeten we even teruggraven, hoor, in ons geheugen. Het zijn 2 woorden. Ze hebben allebei 5 letters. Nou, laat de hersentjes maar eens even kraken. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Ik ben van 1965, dus ik weet het echt niet. Ik kan u er niet mee helpen. Vraag nummer 5. Deze straat in Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses. En dat zijn 12 letters. Het is wel makkelijk. Vraag nummer 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid? En dat zijn 6 letters. En denk erom. Dat is natuurlijk als je hem gaat eten, weet je wel. Dan krijg je er iets lekkers bij. Ik vind het heerlijk en andere mensen gruwelen ervan. Maar op een nieuwe haring krijg je ze er altijd bij. 6 letters. En dan komen we bij vraag 7, dat is onze muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

Ja, wie is dit ook alweer, hè? Ja, hij is heel bekend en we kennen hem ook van een hele bekende liedjes. Maar ja, deze was iets minder bekend van hem. Dus de voornaam van de zanger die u net gehoord heeft. Vraag nummer 8 zijn we al. Hoe noemen we de persoon of organisatie die een deel van de nalatenschap of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Dat zijn 9 letters. Dus hoe noem je zo'n persoon die alles erft van een overledene? Vraag nummer 9. Hoe leuk, dat is de toetervraag. Waar is het lekker op volgens Manneke Karrespoor?

0: Potboerin.
1: Het is altijd zo'n heerlijk, vrolijk liedje. Ik moet er altijd om lachen. Maar goed, waar is het dus lekker op volgens mannenkoor Karrespoor? De eerste letter natuurlijk. Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden ook wel? En dat zijn 11 letters. Een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden. Vraag nummer 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om problemen op te lossen of voor de duur van een project? Hoe heet zo iemand? Vraag nummer, 7 letters bedoel ik natuurlijk. En meestal heb je dat vaak als manager ook, weet je wel. Dan is het een manager. De Latijnse benaming voor zo iemand die problemen oplost binnen een bedrijf. Tijdelijk. 7 letters. Vraag 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? Wie kent het niet? Ik bedoel natuurlijk 9 letters. Ik weet niet wat ik heb hoor vandaag. Dus wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? En het zijn 9 letters. Ja, daarachter. Ik word heel hard uitgelachen door Michiel. Vraag nummer 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? Simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig is afbetaald. Dat zijn 10 letters. Vraag nummer 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren? Dat zijn 12 letters. En als u al die letters heeft, dan weet u in ieder geval dat de letters van vraag 1 en vraag 14 al op de juiste plek staan. Hussel ze door elkaar en dan komt er een mooi woord uit van 14 letters. En dat heb ik ook nog wel een hint bij. Ik weet niet of het mag hoor, maar ik geef hem gewoon stiekem al. In veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken. Maar ook waar de laatste roddels worden gedeeld. En vandaag spelen we voor die heerlijke bon, tenminste heerlijke bon, die prachtige bon van Stolen Concept. U weet wel, die ontzettend leuke winkel op het Dillenburgplein met van alles en nog wat kleding, leuke spulletjes, cadeautjes, een hele leuke winkel. En daar kunt u dus een bon van winnen. Nou, is dat geen reden om mee te spelen? Ik zeg van wel. Even kijken. Michiel zit klaar met de jingle, want dan weet u waar u naartoe moet bellen. En ik zeg, bellen maar!
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

We hoorden Azoto met San Salvador. Een liedje over weggaan naar een zorgeloze plek. En op zich vind ik het dan wel bijzonder dat ze daar San Salvador voor hebben gekozen. Want in 1979, dat was het jaar dat dit liedje uitkwam, maakte San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, juist een hele zware periode door, vol politieke onrust en geweld. Dan is het op zich toch bijzonder dat je dan zo zingt over San Salvador, een plek, een zorgeloze plek waar je dan zo fijn van de zon kan genieten. Maar goed, de schrijver van dit One Hit Wonder, want dat was het, we hebben er nooit meer iets van gehoord. De schrijver van dat liedje was Celso Valli, die onder andere Ticento van Mattia Bazar en Self Control, bekend geworden door Laura Branigan, schreef. En later werkte hij ook nog met Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti en Laura Pausini. Nou, tot zover mijn korte lezing over Italiaanse popmuziek. Ik weet niet of u het erg leuk vond, maar laten we dan maar gauw verder gaan met Perry Como en Hot Diggity.

0: hot dog.
1: Het blijft toch een heerlijk vrolijk liedje. We zitten hier helemaal arm in arm bijna in te haken. Zo gezellig. Voor de bingo-liefhebbers heb ik goed nieuws. Want op dinsdag 28 juli wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. De maandelijkse bingo-middagen zijn met leuke en fraaie prijzen. En die zijn telkens op de laatste dinsdag van de maand. Gerda Veerman en Yvette Den Haan halen de bingo-molen van RTV Ridderkerk weer tevoorschijn op dinsdag 28 juli, had ik gezegd, hè. Maar ik had nog geen tijd gezegd en dat was van 2 tot 4. Meespelen kunt u al vanaf €5. In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden bij Roelie het Jong. Telefoon 06-55-88-5980 of per mail roelie en dan gewoon tjong @gmail.com. En ik zal nog eenmaal het telefoonnummer voor u zeggen. 06-55-88-5980. Als u mee wilt doen met de bingo van RTV Ridderkerk op 28 juli.

0: abonnee.
1: Nou, dat was de kick met de trap. En heeft u hem gehoord, die hint op antwoord van vraag 12? Ja, gemeen van mij hè, dat ik dat achteraf zeg en dat ik niet van tevoren zeg dat er een hint in verstopt zit. Maar als u goed geluisterd heeft, dan heeft u het met een Amerikaans accent gehoord. Wat het antwoord op vraag 12 was. Gaan we eventjes kijken naar wat er allemaal te doen is in Ridderkerk. Nou, ik denk dat u er zelf misschien niet meer zo enthousiast en warm voor loopt. Maar de kleinkinderen, als u die heeft, misschien wel. Want Bouwstad Slikkeveer is weer van start gegaan. Traditiegetrouw begint de zomervakantie in Slikkeveer altijd met de aftrap van Bouwstad. En op het bouwterrein gingen maandagochtend 120 enthousiaste kinderen onder begeleiding van ongeveer 15 vrijwilligers van start met hun eigen bouwproject. Al jarenlang vormt Bouwstad de eerste grote vakantieactiviteit in de wijk. En ook dit jaar bleek het evenement onverminderd populair, want vanaf 8:30 kwamen ze binnen, 1 voor 1, werden ontvangen door de organisatie en kregen het nummer van hun bouwplek. En toen kon het avontuur beginnen. En dat Bouwstad na al die jaren nog steeds een geliefde traditie is, dat bleek opnieuw uit de belangstelling. Het evenement was ook dit jaar binnen enkele dagen volledig volgeboekt. En dan kun je wel zien hoe populair het is. Maar voordat de eerste spijker werd geslagen, moest er natuurlijk een officiële opening plaatsvinden. En die werd dit jaar verricht door mevrouw van Oostveen, een trouwe bezoekster van het wijkvoorzieningencentrum Slikkeveer. En met haar aanwezigheid gaf zij het startsein voor een nieuwe editie van Bouwstad. En het is prachtig om dan al die kinderen te zien sjouwen met houten pallets en met van hamers en spijkers. En heerlijk, heerlijk om ze zo bezig in de buitenlucht te zien. Beter dan achter een schermpje, vind ik dan altijd. Maar goed, dat is mijn mening. Zalig, al die kinderen die lekker aan het buiten spelen zijn en lekker aan het bouwen. Ook leuk voor de kleinkinderen om er gewoon eens eventjes naar te gaan kijken. Ik hoop dat alle kinderen weer ongeschonden naar huis kunnen keren. Geen blauwe nagels van hamers of wat dan ook. Of spijkers in de schoenen. En dat ze ontzettend veel plezier hebben. Want het duurt nog een paar dagjes. Heel veel plezier allemaal bij de Bouwstad, jongens.

Het gepassioneerde Al Camino de la Vida van Frank Galan en Sandra Kim. Sandra Kim, kent u haar nog? Ik denk het wel, hè. We kennen haar allemaal, denk ik nog wel, als de winnares van het Songfestival in 1986. Won ze hem met J'aime, j'aime la vie. De Belgische zangeres was toen 13,5 jaar. Veel te jong om mee te mogen doen. Maar ze hadden een klein beetje gelogen over haar leeftijd. En voor België pakte dat wel heel goed uit. Want dat was het enige land van de 7 oprichtingslanden dat nog nooit had gewonnen. En toen wonnen ze wel met zo'n klein meisje. Het was een legendarische outfit, een legendarische leugen en een legendarische overwinning. Arme niet natuurlijk. Sandra Kim is inmiddels 53 jaar en u hoort het. Ze is niet meer dat kleine meisje. Ze heeft nog steeds een prachtige stem. Ze zong ook een prachtig nummer met Frank Galan. En ze heeft er zelf toch nog wel een beetje last van gehad, vindt ze. Want het ene moment zat ze nog gewoon op school. Het volgende moment stond ze voor een miljoenen publiek. En ze werd op handen gedragen. Sandra Kim met Kim, dat vond ik altijd grappig. Ik dacht, waar komt die Kim vandaan? Dat was een verwijzing naar Kim Wilde, waar ze een enorme fan van was. Zo leuk om dat soort dingen allemaal te weten. Ik hoop dat u het ook leuk vond. Gaan we gewoon lekker verder met het volgende plaatje. Van Ray Conniff, met de Ray Conniff Singers. To you, sweetheart. Aloha.

0: Ik hoef natuurlijk eigenlijk niet meer te zeggen dat dat een enorme hint was voor vraag 3. Nee, hè, hoef ik niet te zeggen. Maar ik heb het toch gedaan. Mocht eigenlijk niet van mijn technicus Michiel, maar ik heb het lekker toch gedaan. Goed, we gaan even een uitstapje maken naar de regio met het volgende nieuws. Want in de Hoekse Waard waren lang geleden, in 2000, drie damherten ontsnapt uit een hertenkamp. En die lieve beestjes hadden het ontzettend naar hun zin daar in die Hoekse Waard. En ze breiden enorm uit en die drie werd ineens een hele troep met herten. En zelfs zoveel dat de provincie Zuid-Holland van de populatie af wilde. Ze vonden namelijk dat ze afgeschoten moesten worden, omdat ze veel natuurschade ze zorgden voor veel natuurschade en ze vormden een gevaar voor de verkeersveiligheid. En het voortplanten ging eigenlijk zo snel en omdat ze maar met drie waren begonnen, was er een enorm risico op inteelt. Dus in 2024, oktober 24 zelfs, besloot de provincie dat de damherten weg moesten. Maar ja, dat was natuurlijk tegen het zere been van een aantal mensen en terecht. Want ja, waarom ga je gezonde dieren, die discussie hebben we wel vaker de laatste tijd, waarom ga je gezonde dieren afschieten? Iemand heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt dat die beestjes mochten blijven. En die meneer was meneer De Boon. En hij is helemaal blij, want wat is er gebeurd? De beslissing om de damherten af te mogen schieten, die is teruggedraaid. Hij is super blij. Hij zegt nou dat hij traantjes van emotie had na de uitspraak. Want hij heeft zich enorm hard gemaakt om die beestjes daar te laten. En laten we eerlijk zijn, hè, we zien het met meerdere dieren. We zien het met de paarden in, hoe heet het daarboven, de Oostvaardersplassen. Die worden uitgezet en dan komen er te veel. Dan moeten ze afgeschoten worden. Er worden andere dieren. Nu zijn het ook weer de bevers. Die worden uitgezet en dan blijkt toch dat ze heel veel schade gaan berokkenen aan de natuur. Dan moeten ze weer afgeschoten worden. Ja, is het nou echt nodig dat we ons zo mengen in de natuur? En dat we leuk dat we al die beestjes terug willen hebben, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. En dan wordt er niet goed nagedacht over de consequenties die met dat soort uitzettingen komen. In ieder geval, dit is gered. De beestjes die mogen blijven lopen en mogen nog heel veel groen gras en andere dingetjes blijven eten.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Michiel zei het al zo mooi. Dit is een iconische versie van Summertime. Billy Stewart, die zong hem. En Summertime kent u natuurlijk, ja, eigenlijk meer als een ballad. Uit de opera Porky and Bess. 1935 stamt het alweer uit, het origineel. En werd gecomponeerd door George Gershwin. Met de tekst van de schrijver Dubose Heyward. Ja, we kennen hem niet echt van Billy Stewart. En zoals Michiel al zei, een iconische uitvoering. Maar ook wel weer eens leuk om dat te horen. Toch? Vind ik wel. Als u na al deze herrie, of zoals sommige mensen het noemen, of laten we zeggen opzwepende versie van dit nummer, wat behoefte heeft aan rust, dan heb ik goed nieuws voor u. Want vrijdag 31 juli houdt Aafje Reijerheem een presentatie over hypnose en ontspanning. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe ontspanningstechnieken kunnen bijdragen aan het verminderen van onder meer onrust, angst, piekeren, slaapproblemen en sommige lichamelijke klachten. De presentatie begint om 10 uur en belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de receptie van Reijerheem van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 3 uur of via F de Wit. Ja, ik dacht, moet ik dit spellen? Maar het is gewoon F als letter F en dan letter D en dan gewoon wit, fdwit, @aafje.nl. Als u nog wist waar het voor nodig was, dat is dus om u aan te melden. En het is ook mogelijk om zonder aanmelding binnen te lopen. Nou, dat is nog makkelijker. Dan hoeven we niet eens te appen of te mailen. Wilt u dus erachter komen hoe u uw onrust, angst, piekeren, slaapproblemen of lichamelijke klachten kunt verminderen, ga dan op vrijdag 31 juli, naar de presentatie over hypnose en ontspanning in Aafje Reijerheem.

Radio Ridderkerk 0180 430 777. En u hoorde natuurlijk Middle of the Road met Chirpy Chirpy Jeep Jeep. En had ik het net al over een ontspanningslezing... in

Een geslaagd verloop. Wilt u ook een, woont u in de buurt van Aafjerijerheem en wilt u ook eens deelnemen of meer informatie daarover, dan kunt u contact opnemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl. En als u nou niet, geen mail, of als u dat lastig vindt of wat dan ook, nou, ik zou gewoon ook eens bellen hoor. Bel maar gewoon naar de Rijerheem. Dat kan vast ook, als u daar meer informatie over wilt hebben of u op wil geven. Gaan we verder met een leuk nummer van The Beach Boys.

All Summer Long. Ja, die Beach Boys met die fenomenale Brian Wilson. Die voor mij zo'n beetje de uitvinder van de complexe popmuziek is. Die drie broers, Brian, Dennis en Cole, die werden met harde hand aangespoord door hun vader en manager Murray Wilson, die zelf, om eerlijk te zijn, helemaal niet zo'n succesvolle liedjeschrijver was. En dat zie je dan vaak, hè, dat die ouders er dan, of die vaders er dan heel erg bovenop zitten. Dat die jongens die moesten eigenlijk zijn droom waarmaken. En met hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine hebben ze de surf sound zo'n beetje uitgevonden in die zin. Het bestond al, maar het was eigenlijk alleen maar instrumentaal. Muzikaal was het sowieso, maar instrumentale muziek. Maar zij gingen daar harmonieuze samenzang de hoofdrol in laten spelen. En wist u dat ze zich aanvankelijk de Pendletones noemden, naar een merk overhemden? Nou, ik ben blij dat ze eigenlijk teruggegaan zijn naar de Beach Boys. En dan zijn we alweer aan het einde van ons eerste uur zo'n beetje. We zien u graag terug aan het volgende uur met natuurlijk nog veel meer muziek. Uiteraard weer de quiz en leuke weetjes en datjes. En dan gaan we eruit met Denise Azor met Ala Lila.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Voor de tweede keer hebben we de quiz in seniorentijd. En natuurlijk zitten er achter de telefoon de mensen die zitten te wachten op uw telefoontje. Dat zijn Ron en Lucas. En met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik helemaal vergeten ben te zeggen in het vorige uur dat deze twee geweldige mannen die telefoontjes zo fantastisch aannemen en altijd blij zijn als ze een nieuwe oplossing kunnen opschrijven. En dat Michiel achter de techniek zat, ja, dat had u eigenlijk al een beetje begrepen, hè? Maar goed, daar kwamen we niet voor. We gingen het hebben over de quiz. Moet ik het nog zeggen? Laat ik het toch maar even doen. Het zijn 14 letters deze keer. En de eerste en de laatste letter staan op de juiste plaats. Wat voor letters dan? Nou, u pakt de eerste letter van het antwoord. Daar krijgt u 14 lettertjes mee. En die mag u door elkaar husselen om er een woord uit te krijgen. En we hebben al een aantal hints laten horen natuurlijk via de muziek. En ik ga het alvast verklappen. Na deze quiz komt er een enorme hint. Maar goed, dat hebben we het straks over. Laten we eerst maar eens even beginnen met de vragen. Vraag nummer 1. Hoe noemen we het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange periode? En dat is dan minimaal 30 jaar. Dat zijn 7 letters. En de laatste tijd is er nogal behoorlijk wat over te doen. Over het, nou ja, dat woord van 7 letters. Met sneeuw in Griekenland, overstromingen overal en hitte in Nederland. Nou ja, 7 letters, het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere periode. Vraag nummer 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden ook wel? Dat zijn 7 letters. En toen dachten ze om ze te verbieden, die fietsen. En dat ging niet. En toen hebben ze de maat banden verkleind. En wat dachten toen de mensen die fietsen maakten? Dan maken we de banden gewoon smaller en dan hebben we weer nieuwe fietsen. Ik had bijna gezegd, bijna de oplossing gezegd. Vraag 3. We zeggen hallo of tot ziens, maar hoe zeggen ze dat in Hawaii? Dat zijn 5 letters en we hebben er al echt een liedje over gehad het vorige uur. Vraag nummer 4. Die wist ik echt niet. Ik hoop dat u hem wel weet. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Het zijn 2 woorden en ze hebben allebei 5 letters. En u moet natuurlijk het eerste woord hebben, hè? Dus de letter van het eerste woord met 5 letters. Snapt u het nog? Nou, het gaat over een kinderprogramma en dat ging over een uitvinder. En daar van die naam moet u dus dat met 5 letters moet u de eerste letter nemen. Vraag 5. Deze straat in de wijk Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses. Dat zijn 12 letters. Vraag nummer 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid? En dat zijn 6 letters. En meestal mag u zelf beslissen of u dat erop wil, ja of nee. Als u een broodje haring of gewoon een losse haring bestelt, dan vragen ze altijd met of zonder dit antwoord. 6 letters. Vraag 7. Zijn we bij de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

We zoeken dus de voornaam van deze zanger en daar dan weer de eerste letter van. Ja, in mijn herinnering zit hij dan achter die piano met van die grote ringen aan zijn vinger. Nee, en het was niet Liberace. Even kijken hoor, we gaan naar vraag 8. Hoe noemen we de persoon of de organisatie die een deel van of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Dat zijn 9 letters. Vraag 9. Oh, dat is leuk. De toetervraag. Nou, waar is het lekker op volgens Mannenkoor Karrespoor?

0: wordt boerin.
1: Nou, wordt boerin, zeggen ze daar. Maar dat was natuurlijk niet het antwoord. Waar was het lekker op, volgens Manneke Karrespoor? Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden ook wel? Het zijn 11 letters. En volgens mij noemden wij het vroeger gewoon een flat. Maar tegenwoordig heet het dus anders. Heeft het een wat duurdere naam. 11 letters. Vraag 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om problemen op te lossen of voor de duur van een project? En dat zijn 7 letters. We zoeken naar het 2 letterwoord dat er doorgaans voor staat, zegt de hint. Nou, ik begrijp hem niet, maar misschien begrijpt u hem wel. Laat ik het zo zeggen, vaak is het een manager of een in ieder geval iemand van buiten een bedrijf die dan eventjes schoon schip komt maken of komt vertellen hoe het allemaal moet. En dat zoals het dan gaat allemaal fout is. 7 letters heeft hij. Vraag 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? Dat zijn 9 letters. En misschien weet u het nog wel. Dat liedje van Wim Sonneveld met zijn Margootje, die kwam daar in ieder geval vandaan. Vraag nummer 13. Margootje dan, hè? Niet Wim Sonneveld. Margootje kwam daar vandaan. Ja, vraag nummer 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? Simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig afbetaald is. 10 letters. En dan gaan we naar vraag nummer 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren? 12 letters. Ik heb hem in ieder geval. Maar ja, daar schiet u niks mee op, want u weet niet wat ik kan. Nee hoor, maar als je natuurlijk heel makkelijk een taal opneemt en als je ernaar luistert, dat je het eigenlijk al een beetje kan spreken. Nou ja, dan heb je dat talent. En hoe heet dat dan? Dan heb je een bla bla bla. 12 letters. Goed, om het een beetje te helpen hebben we natuurlijk de eerste en de 14e letter op de juiste plaats gezet voor u. En we hebben nog een hint. In veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken, maar ook waar de laatste roddels worden gedeeld. En dat is echt zo. We spelen voor die mooie bon van Stolen Concept. U weet wel, die ontzettend leuke winkel op het Dillenburgplein, waar u van alles en nog wat kunt aanschaffen. Cadeautjes, kleding, u kunt het zo gek niet noemen of ze hebben het wel. Nou ja, binnen de perken dan natuurlijk. Hè? Maar een superleuke winkel. Ook als u de bon niet wint, loop er gerust eens een keertje binnen. Heb ik nog iets te zeggen? Ik kijk naar Michiel, want meestal ben ik wat warrig, maar hij houdt alles netjes bij. Nee hè, we hebben gezegd 14 letters. We hebben alle letters als het goed is. Huzzel ze door elkaar. En dan komt dit woord eruit. En bel, bel, bel voor die fantastische bon van Stolen Concept.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, lieve

Ja, die goeie oude Rita Corita met koffie uit 1957. Moet ik nog zeggen dat het een hint is? Nee, hè, dat had u al lang begrepen natuurlijk. En dan we het over 1957 hebben, dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar wij hebben ook heel veel antieke dingen hier in Ridderkerk, hoor. Want de Museum Ridderkerk Oudheidkamer die organiseert op 1 augustus 2026 een historische rondleiding door Bonnes Noord. En dan zit je ook wel een beetje in die dat jaartal, nou ja, zelfs nog wel eerder misschien. De rondleiding vertrekt om 2 uur vanaf wijkvoorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk. Bonnes kent een bewogen geschiedenis, dat weet u vast wel. Want aan het begin van de 20e eeuw was Bonnes een klein dorp in de vorm van een 2 kilometer lang lint langs de river. Zullen we hem rivier noemen? Ja, we doen geen Engels hè, vandaag. Nee, langs de rivier. En dat heet eigenlijk in de volksmond gewoon een lintdorp. Ruim een eeuw later is daar nauwelijks nog iets van terug te vinden. Want onder meer door de dijkverzwaring in de jaren 70 en het verdwijnen van de scheepsbouw hebben het gebied sterk veranderd. Ook de dokpier, de herinnering die herinnerde aan scheepswerf Boelen, die is ook verdwenen. In enkele decennia werd in de vorige eeuw een hele leefgemeenschap verplaatst en moesten bewoners elders een nieuw bestaan opbouwen. De oudste bebouwing van Bonnes dateert nu uit het begin van de 20e eeuw. Gids Aart van Dracht laat tijdens de rondleiding aan de hand van foto's zien hoe Bonnes er vroeger uitzag. De tocht voert door de wijk waar arbeiders een nieuw onderkomen vonden nadat de huizen aan de dijk waren gesloopt. Ook waren er tal van winkels die in rap tempo verdwenen toen het eerste winkelcentrum zijn deuren opende. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. Dus op 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord vanaf 2 uur. Vanaf het wijkvoorzieningencentrum, Noordhaven, aan de Noordstraat in 255A in Ridderkerk. Ik zou zeggen 3 kilometer. Als je nog een beetje goed te been bent, dan is dat te doen. En laten we eerlijk zijn, ons mooie Ridderkerk en zeker dat ontzettende mooie stukje geschiedenis in Bonnes is het waard om te leren kennen.

Sheriff Dean met Evelien de Hazen, Do You Love Me? En pas sinds kort eigenlijk dat die naam van Evelien erbij staat, hoorde ik net van Michiel. Want vroeger was alleen Sheriff of Sheriff, Sheriff, hoe noem je hem? Sheriff noem ik hem. Stond alleen maar op de kaft, omdat, terwijl zij toch wel een heel groot belangrijk deel van de plaat is. Maar dat terzijde. Bierliefhebbers, opgelet. Facet Ridderkerk organiseert in samenwerking met Hopping Borders op vrijdag 14 augustus een bierproeverij in Ridderkerk. De activiteit maakt deel uit van het zomerfestijn. Tijdens de proeverij maken deelnemers kennis met verschillende speciaalbieren. Een bierkenner vertelt onder meer over de herkomst van de bieren, de gebruikte ingrediënten en de achtergronden van de verschillende brouwsels. De bierproeverij vindt plaats van 7:30 tot 22:30 bij 's avonds dus bij Hopping Borders aan de Kaartenmakerstraat 5 in Ridderkerk. En deelname is €32,50 per persoon. Aanmelden en meer informatie kunt u bij Facetten Ridderkerk krijgen aan de Schoutstraat 5 in Ridderkerk of via info@facetridderkerk.nl. Dus u kunt bij Facet dingetjes opvragen of aanmelden en dat kan aan de Schoutstraat 5 in Ridderkerk of via info@facetridderkerk.nl. Ik denk dat een hoop bierliefhebbers hier heel blij mee zijn. Dus heeft u er zin in? Meld u aan.

De surfers met windsurfing. En ja, u kunt wel een beetje horen wie zij als voorbeeld hadden natuurlijk. We hebben ze net al gedraaid, de Beach Boys. En die dachten van, de surfers dachten, nou weet je wat, wij gaan even meeliften, meesurfen op dit succes. Nou, dat was toch een grappig, hoe heet dat? Woordgrapje. Nou, de surfers, ja weet u, het was gewoon een Nederlandse groep hè. Ze kwamen uit Haarlem en het was een studioproject van Jaap Egmond en de leden van Catapult. En ja, windsurfen, ze wilden echt lekker meesurfen op het succes van de Beach Boys en op het feit dat er toen windsurfing heel erg populair werd. En die liedjes die werden ingezongen door studiozangers, maar voor de televisie werd een podiumact gecreëerd. Vaak playback hoor, met als liedzanger Nico Fontijn. En die had dan 3 zangers en 3 zangeressen. En ja, die deden net eigenlijk alsof zij het hadden gezongen en gedaan. En dat was in de jaren 80 toch wel een beetje een heel ja, iets. Ik bedoel, Boney M deed het. Want die kerel die daar altijd zo op enorm gespannen stond te dansen, die zong eigenlijk ook helemaal niet. En Milli Vanilli die deed het. En nou heel veel meer die eigenlijk alleen maar voor de looks op de televisie werden gekozen. En die moesten dan al die liedjes playbacken. Maar goed, de surfers, alleen de Beach Boys, die deden het wel. Allemaal hartstikke echt en heel goed. Heb ik een voorkeur? Nee hoor, misschien klinkt hij er een klein beetje doorheen. Maar goed, toch leuk om te weten dat het een Nederlandse band was. Het is al 10:30 geweest. Oh, dan gaan we heel snel naar het gedicht van Hilly.

Zomer, een gedicht van Tony van Langeveld. Rokjes worden korter, de haren los. Op de meeste wangen prijkt een zomerse blos. De siddering van zonnestralen over weiden en wegen. In donkere hoeken en stegen verandert het totale beeld. Sensaties, vele prikkelingen, laat de mensen lachend zingen. Dit is wat de zomer doet. Sproetjes op de neus en snoet. Mijmeren hoe het zou kunnen zijn. Zomer, vergroot zowel klein.

Dat was natuurlijk Mungo Jerry met In the Summertime als reactie op het gedicht van Hilly. Als we het toch over muziek hebben, zomermuziek, want we hebben heerlijke zomerse muziek de hele tijd al. Wij hebben in Ridderkerk natuurlijk ook zomerconcerten, ook mooie muziek. En 24 juli, dat is natuurlijk deze vrijdag, dan hebben we Betty's Blue Hearts. En dat is een bluesgroep die heerlijke bluesmuziek speelt. Die concerten die beginnen volgens mij allemaal om 7 uur. Of is het 7:30? Oeh, ik durf het niet te zeggen. Dus ik bevind mij op heel glad ijs nu. Maar als u het leuk vindt, dan Betty's Blue Hearts. Die is op 24 juli in die, hoe heet die? De pagodentent volgens mij, daar op het dorp. En de oplettende luisteraar, die zegt natuurlijk nu tegen mij: Mayo, Betty's Blue Hearts, die waren ook al bij Nico Bravenboer's Bluesy op 2 juli in de studio. En daar hebben ze ook gespeeld. Nou, u heeft helemaal gelijk, want dat klopt. Goed dat u zo goed op zit te letten. 24 juli, Betty's Blue Hearts van de zomeravondconcerten in de pagodentent in het dorp.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Hij is er weer hoor, onze Ron. Ja, met de, alle balletjes die we nodig hebben. Ja.
2: Een mandje vol.
1: Een mandje vol, prima. De uitslag van de quiz, Ron, want daar kom je voor.
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Ja, dat en iedereen zit natuurlijk op het puntje van zijn stoel, want iedereen wil weten of hij het A goed had en B of ze ook de winnaar zijn.
2: Niet verder naar voren schuiven, want dan val je op de grond.
1: Ja, als je vindt. Oh, zo flauw. Nee, we gaan. Komt-ie. Vraag nummer 1. Hoe noemen we het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange periode, minimaal 30 jaar?
2: Ja, dat is het klimaat.
1: Ja,
2: dat is veel om te doen, hè? Dat is akkoord.
1: Ja,
2: is
1: ja.
2: Het is er wel, maar niet.
1: Ja, en al dat weer wat allemaal zo verandert. Ja. Goed, vraag 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden ook wel?
2: Een fatbike.
1: Een fatbike, yes. Vraag 3. Wij zeggen hallo of tot ziens, maar hoe zeggen ze dat in Hawaii?
2: Aloha. Je had het over de Kilimanjaro. Dat is echt toch goed van te vinden.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Mijn moeder heeft, ja, moet ik dit zeggen? Ja, die heeft ooit nog eens gesolliciteerd bij de Kilimanjaro. Nee. Nou, ik geloof wel dat ze er heel interessant vonden en we verder wilden. Maar, nou ja. Nee. Zij had toch andere plannen. Wat is de naam, vraag 4, wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden?
2: Ja, dat is Okkie.
1: Ja, en ik heb er wel van gehoord nu ik toen ik het las, maar ja, het was voor mijn tijd. Ja. Dus ik heb het nooit gezien.
2: Ja, hij was heel populair. Het is daarom een stuk zo gek dat hij eigenlijk niet zo lang heeft...
1: Ja, klopt. Dat weet ik nog van mijn...
2: Dat komt, de man die het geschreven heeft, speelde zelf ook de hoofdrol, maar die had ook nog een gewone naam.
1: Dus oh ja, op een gegeven moment houdt het op, hè. Ja. Vraag 5. Deze straat in de wijk Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses.
2: Ja, dat is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, dat zei ik ook al. Het is niet zo moeilijk, Amaliastraat. Zelfs als je niet wist hoe de straat heette, dan wist je nog dat het Amalia was.
2: Ja, oké.
1: Maar dat is dan weer een andere. Vraag 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid?
2: Uitjes.
1: Ja, en ik wou nog zeggen, maar dan denk ik, ja, dan maak ik iedereen in de war. Geen zout, want dan is het een pekelharing. Maar ik denk, ik doe het niet, ik hou mijn mond. Ik praat toch al te veel.
3: Als ik haring koop, dan doe ik het puur voor de haring.
1: Ja. Daar gaan we. Vraag 7. Oh ja, dat was de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

0: Ja, hè, dat was ja. Toen, als we dit hadden gedraaid, hadden we het gelijk geweten. Maar ja. Dat is natuurlijk ja, maar dat was de lol, hè?
1: Ja, precies. Ja, Fats Domino.
0: Fats Domino.
1: Wie kent hem niet, hè?
0: Ja, daarom. Vraag nummer 8. Hoe noemen we de persoon of organisatie die een deel van of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden.
1: Ja, dat is een erfgenaam.
0: Ja, ik wacht nog steeds op die rijke oom of tante.
1: Ja, ik ben ook nog steeds op zoek naar die rijke suikeroom. Ik kan hem nergens vinden.
0: Helaas, ik kan hem nergens vinden. Nee, nee. Vraag nummer 9 was de toetervraag. Nou, waar was het lekker op volgens Mannenkoor Karrespoor? Daar komt ie. Ga zingen we mee?
2: Want het is lekker op het lekker.
1: Met het rubber door de blubber.
0: Ja, blubber.
1: Michiel die denkt van ga nou meezingen. Nee, Michiel, jammer hè.
0: Ja, dat was.
1: Ja, lekker op de trekker.
0: De trekker natuurlijk, ja. Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden? Ook wel.
1: Ja, dat is een appartement.
0: Ja, vroeger noemde je dat toch gewoon een flat, of niet?
1: Een
0: flat in een flatgebouw.
1: Ja, en vroeger heette dat hokken als je daar ging samenwonen. Tegenwoordig heet dat flatten.
0: Oké. Dan dus nog geen appartementen dan.
1: Nee.
0: Vraag nummer 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om de problemen op te lossen of voor de duur van een project?
1: Ja, dat is een interim.
0: Een interim. Wat was dat nou met die hint? We zoeken net naar het twee.
1: We zoeken niet naar het twee letterwoord dat er doorgaans voor. Want normaal gesproken is het ad interim.
0: Ja, nee, nou snap ik.
1: Ja, dat was een typfoutje.
0: Ja, dus ik zat dat voor te lezen. Ik denk, nou, oké, goed. Vraag nummer 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag?
1: Ja, Madurodam, hè?
0: Ja, maar gootje.
1: Ja, Wim Zonneveld, hè?
0: Ja. Vraag 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? En simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig is afbetaald.
1: Nou, dat is de overwaarde.
0: De overwaarde. En die is tegenwoordig best wel pittig. Ja. Best flink.
1: Best wel, ja.
0: Vraag 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren?
1: Ja, dat is een talenknobbel.
0: Dat is een talenknobbel.
1: Ja. En als je die hebt, dan... Yes.
0: Dan ben je makkelijk.
1: Ja, weet je wie dat ook had?
0: Nou.
1: Dat was Ivonia.
0: Oh, zo. Nou, maar die kon inderdaad ook echt. Die sprak bijna vloeiend in heel veel verschillende
1: talen. Dat was echt bizar.
0: Heel goed. Nou, en dan kwamen we, als we alle letters op de juiste plek hadden gezet, op het woord.
1: Ja, dan gaan we eerst de hint toch even doen.
0: Oh, gaan we die ook nog doen?
1: Okay. Ja, lijkt me
0: de
1: wel.
0: De hint was namelijk, in veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken, maar ook waar de laatste rollers worden gedeeld.
1: Ja, hier hebben we hem niet, dus dat is... Nou ja, nee. Ja, we hebben er wel eentje, maar dat is niet zo'n ding, zeg maar.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Dat was de koffieautomaat.
0: Ja, de koffieautomaat natuurlijk.
1: Ja.
0: En nou, we hebben weer winnaar.
1: Ja, heb je ook die gezegd waar we het voor spelen?
0: Absoluut, heb ik al meerdere keren gezegd. Voor de bon van...
1: Ja, Stolen Concert.
0: Oh, ik moet het zeggen. Oh, Stolen Concert. Ja, ik denk, jij gaat het zeggen. Ik heb het al drie keer gezegd.
1: Ja, hallo, het is vandaag jouw show.
0: Stolen Concert.
1: Het is vandaag jouw show. Nee. Niet te mijne. Ik kom slechts de antwoorden voorlezen. Nou, gaan we eens even husselen. Het zijn er echt veel deze ronde, jongens.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, nou ja, daar houden we van.
0: Ja.
1: Even kijken. Ja, we hebben er eentje te pakken. Oh, nou, die gaat heel blij worden, denk ik. Yvonne Willemstein.
0: Oké. Okay. Yvonne, nou, van harte gefeliciteerd met de bon van Stolen Concept.
1: We gaan Yvonne zo meteen bellen. Dus die zal wel blij worden, denk ik.
0: Denk het ook.
1: En zo niet, ja. Dan kan ik geen niks doen.
0: Nee, nou ja, dan mag ze hem doorgeven aan iemand anders.
1: Ja, we hebben er alles aan gedaan.
0: Daarom, oké. Okay. Nou, mooi. Nogmaals gefeliciteerd, Yvonne. Ja, en je wordt zo meteen teruggebeld.
1: Ja, door mij of door Lucas. Dat zien we
0: wel. Dat zien we wel.
1: Ja, dat horen we vanzelf.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk, we zijn hier klaar. Dus een plaatje draaien maar.

Ja, de voortops die gingen helemaal loco in Acapulco. Vandaag is het 21 juli. En ik dacht, laat ik nou eens kijken wat er eigenlijk allemaal... wat voor dag is het vandaag, denk ik dan. Nou, 21 juli is de Belgische Onafhankelijkheidsdag, onder andere. En daar wordt dus herdacht dat in juli 1831... Leopold de Eerste werd beëdigd als de eerste koning der Belgen... na de Belgische Revolutie van 1830, die België van Nederland scheidde. Dus eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo lang... buren. We waren eerst één geheel, maar nu zijn we buren. 21 juli is ook Nationale Junkfooddag. En dan denkt u, wat is dat nou, de Junkfooddag? Nou, die werd in het leven geroepen.

0: uit om bij je te komen wonen. Dat is een ludieke gedenkdag waarop mensen worden opgeroepen om hypothetisch gastvrijheid te bieden aan een buitenaardse huisgast. En dan denkt u, hoe komen ze erop? Nou, dat is eigenlijk ontstaan. Kent u ze nog, die serie? Mork en Mindy. Mork van Ork. Dat was Robin Williams. Die daar zichzelf mee op de kaart zette als acteur. En hij was een alien. En hij kwam uit een ei. En hij woonde bij Mindy. En dan, ik zie hem nog staan, die gekke Robin Williams. Wat was hij toch een fantastische komiek. Dat hij dan eieren in de lucht gooide en zei fly, fly, omdat hij de eieren wilde bevrijden. Maar goed, daar zo zijn ze dus op deze ludieke dag gekomen van nodig een alien uit om bij je te komen wonen. En het is ook nog Nationale Wees Iemand Dag. En dat is een dag die in het leven is geroepen om mensen aan te moedigen vandaag een positieve invloed te zijn in iemands leven. Een mentor, een vriend of gewoon een aandachtige luisteraar. Nou, dat vind ik echt een hele, hele mooi initiatief. Als we het toch hebben over aliens, hè, laten we dan maar even verder gaan met een hele leuke alien. Pat Boone met Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, eventjes voor alle duidelijkheid. De alien was natuurlijk Speedy Gonzales. Dat kleine getekende muisje. En niet Pet Boon. Het zit er alweer op, lieve mensen. 2 uur lang seniorentijd. Ik heb er echt van genoten. En ik hoop dat u het ook enorm naar uw zin heeft gehad. Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Lucas en Ron, had ik al gezegd, die zaten aan de telefoon om al uw telefoontjes en wensen op te nemen. Michiel zorgde voor de techniek en dat alles op rolletjes liep deze show. Mijn naam is Mario en nogmaals, het was me weer een waar genoegen om voor u te mogen presenteren. En ik hoop dat u blijft luisteren, want Radio Ridderkerk heeft nog heel veel moois voor u in petto. En wat seniorentijd betreft, tot vrijdag in de herhaling. En anders tot volgende week, dinsdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Ronald Koers.

In 1966 stonden ze 2 weken lang op de nummer 1 positie in de Nederlandse hitlijsten. We hoorden openen met de Easy Beats en Friday on My Mind. Goedemiddag, het is vandaag dag van de drive-thru. Het is ook neven- en nichtendag. Dag van de zelfzorg. Dag van de oude grappen vertellen. Oh, die vind ik altijd zo flauw. En het is vandaag vraag het...

We zijn er weer rond etenstijd met de ideale mix van muziek en lokale informatie. En natuurlijk wens ik je eet smakelijk als je zit te eten. De nieuwe Emma Heesters hebben klaarstaan en hartebreker. Een hele goede middag.

0: Letterlijk betekent Zo is het leven. Je hoorde Robbie Neville uit 1986 en C'est la vie.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Aan de Sportlaan worden binnenkort 97 flexwoningen gebouwd. En ter voorbereiding op de bouw worden de komende weken grond aangevoerd om de ondergrond stevig genoeg te maken. Vrachtwagens rijden daarvoor onder begeleiding van verkeersregelaars via de Populierenlaan en Kievitsweg naar het terrein. De werkzaamheden duren tot 15 augustus en vanaf 21 augustus maakt het bouwverkeer gebruik van een aparte in- en uitrit aan de Rotterdamse weg. Van de 97 woningen zijn er 55 bestemd voor spoedzoekers en 42 voor Oekraïense ontheemden. Nou, wil je in het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvredekerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Dankzij de film die nu in de bioscoop draait over Michael Jackson is deze plaat weer helemaal hot. Je hoorde Black and White. En ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 24 juli? Nou, we beginnen op 24 juli 1847 en dat is op de kop af 179 jaar geleden. Dat was de stad Salt Lake City werd gesticht en dat is de hoofdstad van de Amerikaanse stad Utah. 16 jaar geleden, in 2010, vielen er tijdens de Love Parade in Duisburg 21 doden en meer dan 500 gewonden door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. 49 jaar geleden, 1977, daar was de oprichting van de Dire Straits in Londen. En ze begonnen zelfs heel erg in het begin als de Café Races, maar ze veranderden dat al vrij snel naar Dire Straits. En 36 jaar geleden, 1990, trad de Amerikaanse popster Madonna op tijdens haar Blond Ambition World Tour 1990 in het Feyenoord Stadion in Rotterdam. En het laatste feitje, 31 jaar geleden, 24 juli 1995, keerde Dutch Bat terug uit Bosnië en Herzegovina. Nou, je bent weer helemaal bij. Doe ermee wat je wilt. Wij gaan snel weer terug naar de muziek. En dat doen we met Lilywood and the Prick. And Prayer in Sea.

0: kunt ze een beetje zien als de Spice Girls van de jaren 80. Je hoorde de Dolly Dots en Tell and All About Boys.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser zomeravondconcerten Betty's Blue Hearts onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. De optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Museum Ridderkerk Oudheidskamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2 uur vanaf Wijksvoorzieningscentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. En op dinsdag 28 juli tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen, dat kan al vanaf €5. En in verband met een sterk beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar de website van RTV Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

Terug naar de jaren 80. En dat deden we met de Swing Out Sister en Breakout. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. De groep werd opgericht in 2002 door Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte. En in 2011 deed de band mee aan het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf. Het nummer Never Alone, in het Nederlands Je Vecht Nooit Alleen, eindigde in de halve finale als laatste. Toch werd het nummer in Nederland één van hun grootste hits. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, de drie J's, met een andere hit. Kom!

0: vandaag centraal in Ik hou van Hollandse de Drieërs met hun hit uit 2007, Kom.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vanmiddag is het rustig en overwegend zonnig zomerweer. Af en toe trekt een wolkje over, maar het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 graden. Vanavond zijn de brede opklaringen en ook de nacht verloopt rustig. Morgen wordt het opnieuw zonnig en zelfs iets warmer dan vandaag met ongeveer 26 graden. Zondag slaat het weer wel om hoor. Dan overheerst de bewolking en valt er af en toe wat regen, al lijken de hoeveelheden beperkt. En met zo'n 22 graden is het dan ook wat minder warm. Maar daarna gaat de temperatuur snel weer omhoog en later volgende week is er zelfs tropische hitte weer mogelijk. Dan wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer, surf dan even naar weerstation ridderkerk.nl.

Muziek van eigen bodem, Sommieux en Multicolor. Dat is alweer 4 jaar geleden dat deze plaat in de Nederlandse hitlijsten stonden. En we zijn weer aanbeland bij de Celebrity Birthdays. Dus welke beroemdheden zijn jarig vandaan? Ik heb een heel kort lijstje. We beginnen met Arnold Brugink, Nederlands voormalig profvoetballer. Hij wordt 49 jaar. Thiago Monteiro, voormalig Portugees Formule 1-coureur. Hij wordt 50. Herman Kortekaas, Nederlands acteur, komiek en clown. En hij was natuurlijk Kokkie uit Peppy en Kokkie. Hij wordt vandaag 96 jaar. Heb ik er nog eentje voor je. 57 lentes jong. Jennifer Lopez. Amerikaanse zangeres en actrice. Allemaal jarig vandaag dus.

0: Huis in, of tenminste feest in huizen Lopez. If You Had My Love. Ze wordt vandaag 57 jaar.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Langs de rivier de Noord is een nieuwe natuurspeeltuin en een beweegpark geopend. Wethouder Fleur Stip opende nieuwe voorzieningen samen met kinderburgemeester Lisa Nelemans, die als eerste van de kabelbaan mocht. Kinderen konden daarna direct spelen en op fossielenjacht, terwijl volwassenen meededen aan een street workout clinic. Met de nieuwe natuurspeeltuin en het beweegpark is het recreatiegebied naast de pumptrekbaan uitgegroeid tot een plek om te spelen, sporten en te ontspannen. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de website van de gemeente. Dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn weer toe aan het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Dan gaan we die 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de Top 40 van week 30, 2006. En daar waren vier nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuw binnenkomer kwam binnen op nummer 27. Het was Outwork en Mr. Gee en Electro. Die gaan we niet draaien vandaag. Maar de eerste die we gaan draaien zometeen is ook een nieuwe binnenkomer. Want zij kwam 20 jaar geleden binnen op nummer 39. Het is Corinne Bailey Ray en Trouble Sleeping.

0: eerste nieuwe binnenkomer, of de eerste plaat van het top 40 trio, was een nieuwe binnenkomer. Corinne Bailey Ray. Zij kwam in op nummer 39 met Trouble Sleeping. En zoals je misschien inmiddels wel gewend bent, doen we na de eerste plaat van het trio altijd de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: Top 40 trio.
1: Dat was een nieuwe nummer 1, 20 jaar geleden. Het was Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Masquerada. De nummer 2 was na 11 weken op 1 gestaan te hebben voor Marco Borsato en Rood. En Knols Barkley Crazy sloot de top 3 af.

laatste plaat uit de top 40 trio Guillermo en Tropical Danny en Toppertje. Dan heb ik nog even dit. De Noordtunnel en de A15 gaat van zaterdag 29 augustus 9 uur in de avond tot zondag 30 augustus 11 uur in de ochtend in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor renovatie van de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via de brug en over de Noord en extra rijtijd die kan op gaan lopen tot wel 45 minuten. We zijn gewaarschuwd. Dit was de Zandvisserspers voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magiet de Hoeja gast weer. En ik zeg een heel fijn weekend. En mocht je weggaan morgen met vakantie, alvast een hele, hele fijne vakantie. Tot aan het nieuws. Caro Emerald en Riviera Live.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van

0: 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is heel veel vertraging ontstaan op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk in de Drechttunnel met drie vrachtwagens. Is één tunnelbuis helemaal dicht tot een uur of twee vanmiddag. Waarschijnlijk tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel een uur vertraging. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel, via Hoekse Waard en West-Brabant. En knooppunt Sabina op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag verloopt droog en er zijn soms flinke zonnige perioden. Maar geregeld schuiven er, vooral in de ochtenduren, ook wolken voor de zon. En zo wisselen zon en bewolking elkaar af. Er staat niet al te veel wind, hooguit vanmiddag een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24, misschien wel een zomerse 25 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig bewolking en weinig wind daalt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 15 graden.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drechten rolde de A16 van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot. Er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een dakloze project. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij een tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda een uur vertraging tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel in 11 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens is de linkertunnelbuis alleen maar open. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale

0: seksuele aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een uur vertraging tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel door een ongeluk met 3 vrachtwagens en 2 rijstroken. Nog een half uur dicht. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59, A17 gaat ook niet zonder vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
10: Sport,
9: politiek,
10: informatie
9: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
10: Overal
9: en altijd.
11: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag verloopt droog en er zijn soms flinke zonnige perioden. Maar geregeld schuiven er, vooral in de ochtenduren, ook wolken voor de zon. En zo wisselen zon en bewolking elkaar af. Er staat niet al te veel wind, hooguit vanmiddag een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24, misschien wel een zomerse 25 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig bewolking en weinig wind daalt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 15 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En de tunnelbuis van de Drechttunnel richting het zuiden is weer open. Het duurde langer om de vrachtwagens die op elkaar gebotst waren te bergen, zo zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Die raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden en op de omleidingsroute op de A29 naar het zuiden staan inmiddels wel lange files. En een vrachtwagen is vanmorgen tegen een van de tunneltjes rondom de Maastunnel gereden. De wagen paste wel door de grote tunnel van noord naar zuid, maar was te hoog voor de tunnel richting de Pleinweg. De wagen was net te hoog, zodat alleen de laadruimte ontwricht raakte. Via een calamiteitenweg is de vrachtwagen verder begeleid. Het gebeurt wel vaker dat vrachtwagens bij de tunnels voor en na de Maastunnel te hoog zijn. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een man tijdens een ruzie een andere man opzettelijk aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond plaats vanochtend op het terrein van een pakketbezorger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En dan het weer. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Het blijft droog. En zomers loopt het kwik op naar zelfs 26 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file in de regio. Onder andere op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Maar je doet er 30 minuten langer over. Ook file rijden op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam.

0: TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend is de A16 richting Breda weer vrij. Je staat nog wel in een file tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. Je kunt er 35 minuten bij rekenen. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt nog altijd vertraging op de A16 richting Breda na een ongeluk in de Drechttunnel. De weg is daar weer vrij. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht doe je er nog wel 40 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Use the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24.

0: 7 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 45 kilometer file in de regio en dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda loop je nog 25 minuten vertraging op door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Op de A16 richting Breda is het file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier kun je 10 minuten extra rekenen. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze vrijdag verloopt droog en er zijn soms flinke zonnige perioden. Maar geregeld schuiven er, vooral in de ochtenduren, ook wolken voor de zon. En zo wisselen zon en bewolking elkaar af. Er staat niet al te veel wind, hooguit vanmiddag een zwakke wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24, misschien wel een zomerse 25 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig bewolking en weinig wind daalt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 15 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en de Benelux-tunnel kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A16 richting Breda alleen dan tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het is daar druk vanwege de naweeën van een ongeluk, 25 minuten vertraging. Op de A20 richting Hoek van Holland tot slot beland je in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam sta je even in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En dan nog de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.

0: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
1: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
0: Een wat?
2: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
7: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Ronald Koers.

In 1966 stonden ze 2 weken lang op de nummer 1 positie in de Nederlandse hitlijsten. We hoorden openen met de Easy Beats en Friday on My Mind. Goedemiddag, het is vandaag dag van de drive-thru. Het is ook neven- en nichtendag. Dag van de zelfzorg. Dag van de oude grappen vertellen. Oh, die vind ik altijd zo flauw. En het is vandaag vraag het een

We zijn er weer rond etenstijd met de ideale mix van muziek en lokale informatie. En natuurlijk wens ik je eet smakelijk als je zit te eten. De nieuwe Emma Heesters hebben klaarstaan en hartebreker. Een hele goede middag.

0: Letterlijk betekent Zo is het leven. Je hoorde Robbie Neville uit 1986 en C'est la vie.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Aan de Sportlaan worden binnenkort 97 flexwoningen gebouwd. En ter voorbereiding op de bouw worden de komende weken grond aangevoerd om de ondergrond stevig genoeg te maken. Vrachtwagens rijden daarvoor onder begeleiding van verkeersregelaars via de Populierenlaan en Kievitsweg naar het terrein. De werkzaamheden duren tot 15 augustus en vanaf 21 augustus maakt het bouwverkeer gebruik van een aparte in- en uitrit aan de Rotterdamse weg. Van de 97 woningen zijn er 55 bestemd voor spoedzoekers en 42 voor Oekraïense ontheemden. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvredekerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Zij de film die nu in de bioscoop draait over Michael Jackson, is deze plaat weer helemaal hot. Je hoorde Black and White. En ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 24 juli? Nou, we beginnen op 24 juli 1847 en dat is op de kop af 179 jaar geleden. Dat was de stad Salt Lake City werd gesticht en dat is de hoofdstad van de Amerikaanse stad Utah. 16 jaar geleden, in 2010, vielen er tijdens de Love Parade in Duisburg 21 doden en meer dan 500 gewonden door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. 49 jaar geleden, 1977, daar was de oprichting van de Dire Straits in Londen. En ze begonnen zelfs heel erg in het begin als de Café Races, maar ze veranderden dat al vrij snel naar Dire Straits. En 36 jaar geleden, 1990, trad de Amerikaanse popster Madonna op tijdens haar Blond Ambition World Tour 1990 in het Feyenoordstadion in Rotterdam. En het laatste feitje, 31 jaar geleden, 24 juli 1995, keerde Dutchbat terug uit Bosnië en Herzegovina. Nou, je bent weer heel wel bij. Doe ermee wat je wilt. Wij gaan snel weer terug naar de muziek. En dat doen we met Lilywood and the Prick. En Prayer in Sea.

0: kunt ze een beetje zien als de Spice Girls van de jaren 80. Je hoorde de Dolly Dots en Tellin' All About the Boys.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser zomeravondconcerten Betty's Blue Hearts onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. De optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Museum Ridderkerk Oudheidskamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2 uur vanaf Wijksvoorzieningscentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. En op dinsdag 28 juli tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen, dat kan al vanaf €5. En in verband met een sterk beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar de website van RTV Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

Terug naar de jaren 80. En dat deden we met de Swing Out Sister en Breakout. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. De groep werd opgericht in 2002 door Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte. En in 2011 deed de band mee aan het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf. Het nummer Never Alone, in het Nederlands Je Vecht Nooit Alleen, eindigde in de halve finale als laatste. Toch werd het nummer in Nederland één van hun grootste hits. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, de 3 J's. Met een andere hit, Kom.

0: Daar centraal in Ik hou van Hollandse de Drieërs met hun hit uit 2007, Kom.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vanmiddag is het rustig en overwegend zonnig zomerweer. Af en toe trekt een wolkje over, maar het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 25 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en ook de nacht verloopt rustig. Morgen wordt het opnieuw zonnig en zelfs iets warmer dan vandaag met ongeveer 26 graden. Zondag slaat het weer wel om hoor. Dan overheerst de bewolking en valt af en toe wat regen, al lijken de hoeveelheden beperkt. En met zo'n 22 graden is het dan ook wat minder warm. Maar daarna gaat de temperatuur snel weer omhoog en later volgende week is er zelfs tropische hitte weer mogelijk. Dan wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer, surf dan even naar weerstation ridderkerk.nl.

Muziek van eigen bodem, Songmieux en Multicolor. Dat is alweer 4 jaar geleden dat deze plaat in de Nederlandse hitlijsten stonden. En we zijn weer aanbeland bij de Celebrity Birthdays. Dus welke beroemdheden zijn jarig vandaan? Ik heb een heel kort lijstje. We beginnen met Arnold Brugink, Nederlands voormalig profvoetballer. Hij wordt 49 jaar. Thiago Monteiro, voormalig Portugees Formule 1-coureur. Hij wordt 50. Herman Kortekaas, Nederlands acteur, komiek en clown. En hij was natuurlijk Kokkie uit Peppy en Kokkie. Hij wordt vandaag 96 jaar. Heb ik er nog eentje voor je. 57 lentes jong. Jennifer Lopez, Amerikaanse zangeres en actrice. Allemaal jarig vandaag dus.

0: Huis in, of tenminste feest in huizen Lopez. If You Had My Love. Ze wordt vandaag 57 jaar.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Langs de rivier de Noord is een nieuwe natuurspeeltuin en een beweegpark geopend. Wethouder Fleur Stip opende nieuwe voorzieningen samen met kinderburgemeester Lisa Nelemans, die als eerste van de kabelbaan mocht. Kinderen konden daarna direct spelen en op fossielenjacht, terwijl volwassenen meededen aan een street workout clinic. Met de nieuwe natuurspeeltuin en het beweegpark is het recreatiegebied naast de pumptrekbaan uitgegroeid tot een plek om te spelen, sporten en te ontspannen. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de website van de gemeente. Dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn weer toe aan het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Dan gaan we die 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de Top 40 van week 30, 2006. En daar waren vier nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuw binnenkomer kwam binnen op nummer 27. Het was Outwork en Mr. Gee en Electro. Die gaan we niet draaien vandaag. Maar de eerste die we gaan draaien zometeen is ook een nieuwe binnenkomer. Want zij kwam 20 jaar geleden binnen op nummer 39. Het is Corinne Bailey Ray en Trouble Sleeping.

0: eerste nieuwe binnenkomer, of de eerste plaat van het top 40 trio, was een nieuwe binnenkomer. Corinne Bailey Ray. Zij kwam in op nummer 39 met Trouble Sleeping. En zoals je misschien inmiddels wel gewend bent, doen we na de eerste plaat van het trio altijd de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: Bem. Top 40 trio.
1: Dat was een nieuwe nummer 1, 20 jaar geleden. Het was Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Masquerada. De nummer 2 was na 11 weken op 1 gestaan te hebben voor Marco Borsato en Rood. En Knals Barkley Crazy sloot de top 3 af.

laatste plaats uit de top 40 trio Cuermo en Tropical Danny en Toppertje. Dan heb ik nog even dit. De Noordtunnel en de A15 gaat van zaterdag 29 augustus 9 uur in de avond tot zondag 30 augustus 11 uur in de ochtend in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor renovatie van de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via de brug en over de Noord en extra rijtijd die kan opgelopen tot wel 45 minuten. We zijn gewaarschuwd. Dit was de Zandvisserspers voor deze week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland is het druk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al

0: genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Storyhof, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever. Met dit keer Nederlandse composities door buitenlandse artiesten.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. Dit keer doen we Nederlandse composities die gecoverd werden door buitenlandse artiesten. En we begonnen met de Amerikaanse formatie The Regent uit Los Angeles. Ze namen Russian Spy en I op en op de B-kant stond Bold Headed Woman. The Russian Spy and I was origineel van de Hunters en Bold Headed Woman was van de JJ's, oftewel de Jumping Jewels. Ze speelden voornamelijk in een, als een huisorkest in een discotheek in Los Angeles. En ja, er zijn één album is uitgebracht en 6 singles, dus dat is niet bijster veel.
1: Ja, en dan gaan we vlug verder met de volgende. Dat is Lia, een Italiaans pop-rock nummertje van de Italiaans-Nederlandse band I Punti Cardinali. Uitgebracht in 1968. Het nummer is een Italiaanse cover van de bekende hit Lia van Volendamse band The Cats. En Il Punti Cardinali, die werd in januari 1966 opgericht in Alkmaar, bestond uit Italiaanse muzikanten zoals Mario Previti, Nino Venuti en Piero Aspria. Ja, Lia was natuurlijk de single van The Cats uit 1968 met een hommage aan een 20-jarige fan van The Cats die in 1967 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk.

In 1968 bracht de Spencer Davis Groep het lied After Tea op single uit en bereikte de 113e plaats op de Bubbling Under Chart in Amerika. Het origineel is van After Tea uit Delft en dan als titel We Will Be There After Tea. En deze bereikte de 16e plaats in de Veronica Top 40. Het is geschreven door Hans van Eyck en Ray Fenwick. En Ray Fenwick was Engelse gitarist en sessiemuzikant en ging in 65 spelen voor de Nederlandse groep The T-Set, waaruit later de groep After Tea voortkwam. Hij werd eind 68 gitarist bij de Spencer Davis Groep. En de bekendste nummers van deze band zijn de nummer 1 is Keep It Running en Somebody Help Me Yeah.

Dat was de Spencer Davis Group. We gaan nu naar de Amerikaanse zanger Jack Jones. Hij was bijzonder succesvol in de jaren 60 en 70, vooral in Amerika en in Canada, in Europa minder. Maar hij nam ook het nummer op van Unit Gloria, The Last Seven Days, geschreven door John Morion en Carl Hinds. Ja, en deze bereikte geen enkele notering ergens. Alleen Unit Gloria had natuurlijk een hit mee en die bereikte de vijfde plaats in de top 40.

Country Woman, onze volgende song, dat is een liedje door Piet Veerman geschreven in 1971, voor het eerst door de Cats uitgebracht. Het werd gecoverd door verschillende artiesten, zoals Los Fabulosos in het Spaans als Mujer de Campo. De Gunstons hebben het gedaan, Roma Miranda Jr. en The Magic Lanterns. En die Engelse popgroep, die brachten het uit in 1972. Het nummer bereikte nog een 88ste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst. En dat was tevens de allerlaatste notering voor de band.

Mendo's was de naam van het Duitse Britse popduo. Werden opgericht door Golden 12 Records om het lied How You Do in Duitsland uit te brengen voordat Malte van Meel hun versie uitbrachten. De Duitse versie van How Do You Do is geschreven door Günther Berl. Kwam in februari 1972 in de Duitse hitlijsten en bereikte toen de eerste plaats waar het 8 weken bleef staan. De oprichters waren Pieter Petrel en Jeanette McKinley. Maar de band ging in 1974 uit elkaar. De originele versie van Malte van Meel bereikte de 5e plaats in Duitsland en is geschreven door Hans van Hemert en Harry van Hoof in 1971. En bereikte onder andere de 1e plaats in Nederland en België en ook nog een 8e plaats in de Billboard Hot 100.

De Duitse formatie Windows. Ja, we gaan nu naar de Duitse zangeres Katja Epstein met Armenwind. Dat werd geschreven door Arnold Muren en de Cats hadden dat uitgebracht onder de titel One Way Wind. Katja Epstein deed in 1970 ook mee met het Songfestival en toen heette dat Lied voor Amsterdam. Maar dit werd geen hit in Duitsland, maar ja, we noemen wel een paar noteringen van de Cats dan. Nummer 3 in Nederland en 4 in Duitsland en België.

My Lady of Spain. Dat is een bekende Duitsstalige schlagerhit uit 1973, gezongen door de Duitse zanger en producer Michael Holm. Hij schreef zelf de Duitse tekst voor zijn versie. Het nummer is echter een cover van de gelijknamige Engelstalige hit van de Limburgse band The Classics uit 1972. Dat was een uiterst succesvolle Nederlandse popgroep uit het Limburgse dorp Stramprooi. De band scoorde in de jaren 70 grote hits en stond bekend als de grondlegger van de Vlaaie Sound. De Limburgse melodieuze tegenhanger van de Volendamse Paling Sound.

Wild Angels is een Engelse rock'n'roll band opgericht in 1967 in Kent. Hun bekendste singles zijn onder andere Nervous Breakdown uit 68, Bus uit 69 en Clap Your Hands en Stamp Your Feet uit 1973. En deze is een bewerking van de Nederlandstalige hit, of van de Nederlandse hit die hun internationale aantrekkingskracht aantoonde, maar helaas, het werd geen hit. Het origineel is van Bonnie Sinclair en Unigloria uit 1972. Deze bereikte onder andere de derde plaats in Nederland, de eerste plaats in België, ook nog een 41ste plaats in Duitsland, en het is geschreven door Peter Koelewijn.

Dat was White Angels. En we gaan nu naar Shira, een Franse zangeres. De echte naam is Annie Channel. En die nam het nummer op, Alumta Radio. En dat oftewel, Turn Your Radio On. En dat was origineel van Long Tall Ernie and the Shakers. Het werd geschreven door Annie Treffers. En het werd geen... Het werd dan een 15e plaats in Wallonië, daar werd het een hit. En in Frankrijk ook nog een 5e plaats. In Nederland werd de originele versie, kwam tot een 17e plaats in de top 40.

Naar de volgende, dat is Dark Rose, een bekende single in Zuid-Amerika van de Peruaanse band Pax. Uitgebracht in 1974. De band zelf werd opgericht in 1970 door gitarist Pico Ego Aguirre. En die wordt beschouwd als een van de absolute pioniers van de heavy psychedelic rock en hard rock in Latijns-Amerika. Zij brachten in 1974 een cover uit van het nummer Dark Rose, dat oorspronkelijk van de Nederlands progressieve rockband Brainbox is. De band van Jan Akkerman en Cas Lux. En die scoorde er nog een 16e plaats mee.

Na het succes van Una Ploma Blanca van de George Baker Selection werd het lied veelvuldig gecoverd. In Engeland, waar de groep Paloma Blanca naar de toppositie van nummer 10 in de hitlijsten bracht, bereikte een coverversie van Jonathan King de vijfde plaats. In 1976 bracht de Engelse Chris Crumpy en Western Band The Wessels een coverversie uit, maar nu als titel I Am A Cider Drinker. Deze single bereikte de derde plaats in de Britse hitlijsten. Het origineel van George Baker bereikt onder andere de eerste plaats in Nederland, België, Duitsland en ook nog een 26e plaats in Amerika.

Dat was Jonathan King. En we gaan nu naar de Amerikaanse zangeres Barbara Fairchild. Die nam het op Mississippi van de formatie Pussycat uit Limburg. Werner Teunissen had het geschreven. En het werd voor Pussycat werd het een gigantisch hit. En die wist er wereldwijd er 4 miljoen singles van te verkopen. Maar Barbara Fairchild had er in Amerika ook succes mee in de countrylijst. Vandaar bereikte het een 31ste plaats.

Onze voorlaatste van het eerste uur, dat wordt Le Café des Trois Colombes. En Colombes staat over duiven, dus het café van de drie duiven. Bekende Franse nostalgische hit van Joe Dassin uit 1976-77. Nummer is een Franse bewerking van het beroemde Nederlandse lied Het Kleine Café aan de Haven van vader Abraham, Pierre Carter. In 76 stond het lied slechts 3 weken in de nationale hitparade en 8 weken in de Nederlandse top 40. De Franse vertaling werd gemaakt door Pierre Delanoë en Claude Lumel, en waarbij het nummer zich dan afspeelt in een winters en besneeuwd Nancy. Het werd in Frankrijk een nummer 1 hit en ruim 250 artiesten coverden deze hit in Het Kleine Café aan de Haven.

Tot zover het eerste uur. Straks naar het nieuws gaan we nog een uur, klein uurtje verder met de Nederlandse liedjes, gecoverd door buitenlandse artiesten. En we gaan er nu uit met Ty Fit, en dat is een Engelse popgroep die begin jaren 80 verschillende hits scoorde, waaronder de nummer 1 in Engeland, een coverversie van The Lion Sleep the Night in 1982. Ook de volgende single, Fantasy Island, en dat is het liedje van de Nederlandse groep The Millionaires en is geschreven door Piet Sauer en Martin Duitser. Was ook een succes en bereikte de 5e plaats in Engeland. Het origineel bereikte de 31e plaats in de Nederlandse top 40.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Van harte welkom in de tweede uur van Buitenlandse Covers. We begonnen in de tweede uur met Adriano Celentano met Suzanne. Dat was een oud hit van WOF de Kunst uit 1983. Het werd geschreven door Ferry Lancé en Nederland bereikte nog een derde plaats. En in België een 13e plaats en in Engeland een 12e plaats. Van Adriano Celentano was het nummer geen hit, jammer genoeg.
1: Ja, en de volgende, Teach Me To Forget You, dat is een cover door de Amerikaanse garage rock band The Liars, uitgebracht in 1986. Het nummer verscheen op hun veelgeprezen tweede studioalbum Liars Liars. Het werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de bekende Nederlandse nederbeatband The Outsiders en werd geschreven door Wally Tax en Ronnie Splinter. Het is een melancholische mix van garage rock en 60s-style nederbeat. En gekenmerkt door de herkenbare Vox-orgel van frontman Jeff Connelly. En het is een emotioneel en droevig nummer over verloren liefde en hartepijn. Nou, bedoeld.

In 1986 bracht Bananarama hun derde studioalbum True Confession uit. Het grootste gedeelte van het album werd geproduceerd door Julian Swan. En met uitzondering van Venus en The More Than Physical. Die werden geproduceerd door Stock Aitken en Waterman. Het album bevat de meest commerciële succesvolle single van de groep tot nu toe. En dat is een coverversie van Shocker's Blue lied Venus uit 1969. En deze bereikte de eerste plaats in Amerika. Ook het origineel van Shocker Blue bereikte de eerste plaats in Amerika. De derde plaats in de top 40. En de videoclip van Venus werd veelvuldig uitgezonden op MTV in de Verenigde Staten.

Het was Bananarama met Venus. Ja, en we gaan nu naar Status Quo in the Army Now. Het origineel is van Bolland en Bolland. En die hadden er geen succes mee toen ze het uitbrachten. Maar Status Quo die heeft het mooi opgeleukt. En het is een veel betere versie geworden als Bolland en Bolland. En dit is echt een voorbeeld dat je zegt, een coverversie kan ook veel beter wezen als het origineel. Ja, en dat is Status Quo wel aan te rekenen.

Ja, heren, je hoort die Army Now natuurlijk door Status Quo. Maar mijn uitvoering, die wil ik toch ook nog even laten horen, de rest van het lied. Dat is van de Zweedse power metal band Sabaton. Die hebben altijd een legerthema en waar gebeurde verhalen en zo. En in 2012 had je een bonustrack op het album Carolus Rex. En dat is dus dit lied van Bolland en Bolland. Ze hebben het ook nog als losse single uitgebracht in 2016. We gaan even de rest van het lied luisteren, maar dan door Sabaton.

Ja, en de 20e song die we laten horen in deze twee uurtjes, dat is From Above van het garage rock trio Mystic Eyes uit Buffalo, New York. Een folk rock nummer met een gemiddeld tempo. Oorspronkelijk een B-kantje van My Time to Leave. En het nummer kenmerkt zich door rammelende gitaarpartijen en een A-stone orgeltje. Het bleef een B-kantje, had geen hitsucces. Maar het was dan ook een cover van de Nederlandse band Q65. En dat was onze Haagse popgroep uit de jaren 60. De groep stond bekend om zijn ongepolijste geluid. En de naam van de groep werd vaak afgekort tot The Q. En The Q had er nog wel een 13e plaats mee in de top 40.

In 1989 bracht Nirvana hun debuutalbum Bleach uit. En de debuutsingle van het album werd de titel Lovebus. Maar sla het niet in om de hitparade te halen. Het origineel is van Shocking Blue. En Lovebus is geschreven door Robbie van Leeuwen. En werd voor het eerst uitgebracht op hun album At Home uit 1969.

Dat was Nirvana met Love Bush. Ja, en we gaan nu naar Radar Love toe. Maar niet van Golden Earring, maar van White Lion. Dat was een Amerikaanse rockformatie uit New York. En het was wel heel speciaal. Ze hadden een Deense zanger. En die heette Mike Trapp. En Radar Love werd toch nog een hit in Amerika. Een 52e plaats. Maar Golden Earring kwam tot een 13e plaats. Met hetzelfde nummer, ook in Amerika.

0: Ja, we blijven even bij de goldenering, want Killed Me Ce Soir door Iron Maiden, dat is een coversong van de goldenering uiteraard. Bassist en bandleider Steve Harris is al decennia lang een groot liefhebber van de goldenering. En dat leidde dus tot de opname van dit nummer, uitgebracht door de goldenering in 1975 op hun 10e studioalbum Switch. Het was in Nederland geen grote hit in de hitlijsten. De Iron Maiden versie op 10 september 1990 scoorde wel. In Engeland werd er een 13e plaats mee bereikt.
1: En het was een B-kant, dat moet ik erbij zeggen, van hun lied Holy Smoke.

Engelbert Humperdinck kende zijn grote successen in de jaren 60. Dankzij die successen toert hij nog steeds de wereld rond om die te horen te brengen. Het album A Little Love uit 1997 werd in Nederland opgenomen en geproduceerd door Peter Koelewijn. Op deze CD zingt hij Engelse vertalingen van bekende Nederlandstalige hit, onder andere Diep in mijn hart van André Hazes, Bangrat van Rob de Nijs en Daar gaat ze met Clouseau. Ook het lied The Road to Nowhere is een vertaling van het lied KL 204 Als ik God was van Peter Koelewijn. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, en dan was dat Engelbert Humperdinck met The Road to Nowhere, 1997. En ik kan iedereen aanbevelen om eens naar het origineel te luisteren van Peter Koelewijn, KL204, Als ik God was. Want dat is echt een geweldig nummer en een geweldige cd waar die op staat. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een samenwerking tussen Tom Jones en de Canadese rockband The Bare Naked Ladies. Voor het nummer Little Green Bag. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Deze wordt uitgebracht op 16 november 1999. Maar het is natuurlijk een cover van de George Baker Selection, die het origineel in 1969 uitbracht. Het nummer is geschreven door Hans Bouwens, George Baker dus, en Jan Visser. En het nummer is gebaseerd op een riff die Jan Visser al tijdenlang speelde op de basgitaar om zijn vingers te warmen. Het originele nummer kreeg wereldwijd opnieuw een cultstatus nadat regisseur Quentin Tarantino het in 1992 gebruikte als openingsnummer voor zijn film Reservoir Dogs. En dan gaan we nu lekker eens luisteren naar Little Green Bag, maar dan door Tom Jones.

was onder andere Tom Jones. En we gaan nu naar de Franse zanger Patrick Sébastien. Met Comment ça va? Dat was door de Nederlandse groep The Shorts opgenomen in 1983. Door Eddie de Heer geschreven. En ja, in Nederland werd het een grote hit. Een eerste plaats. En een eerste plaats in België. En ook nog een tweede plaats in Frankrijk. Maar deze uitvoering was op zich niet succesvol. Ik wil zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

De tijd gaat snel, maar we hebben nog tijd over. Dus we gaan er even lekker uit met eentje van Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Door het orkest van James Last.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: En voor de vaste luisteraars en voor iedereen die nieuw is natuurlijk een heel hartelijk welkom. Leuk dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat er is. Bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk. Of bij de collega's van Atos RTV. Ja. Zack Bryan is hier. Uit 2022. Oklahoma Smokedown.

Eigenlijk wel een heel zielig nummer was dat. Oklahoma Smoke Down van het album Summertime Blues was dat van Zach Bryan. Marv, Caitlin Butts is hier. Marvelous.

The Marfa Lights was dat van het album Marfa Lights van Caitlin Butts. En dan eindigt het een beetje met hele geheimzinnige klanken, zeg maar op achtergrond. Dit komt van het album Shades of Grey, althans het was het origineel toen Jason White het ging zingen. She was 18, we were just about as wild as we were green. Maar deze uitvoering is van Tim McGraw uit 2002.

Red Ragtop. Was dat het eerste album van Shades of Grey, waar de schrijver van de nummer Jason White het heeft geprobeerd in 2001. 2002 werd het een grotere hit, want het werd de single die afkwam van het album Tim McGraw and the Dancehall Doctors. Nou, en dat was allemaal Red Ragtop. Gaat over een stel wat te maken krijgt met onverwachte zwangerschap. Opgepast dus! Hier zijn Mary en Tay.

Every Night and Every Morning waren dat van Melly en T. Ja, daar zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Je luistert naar het programma Country Style. Het wordt elke vrijdagavond live uitgezonden hier uit de studio's van RTV Ridderkerk. Het wordt elke zondag herhaald tussen 4 en 5. Ook weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. En op donderdag kun je luisteren tussen 2 en 4 naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Dan zijn jullie weer helemaal op de hoogte waar je het allemaal kan ontvangen. Mocht je het gemist hebben, I should have been a cowboy. Hier is Toby Keith.

I Should Have Been a Cowboy was dat van Toby Keith. Het volgende nummer heeft een aantal versies. Ja, op een gegeven moment ben je door de titels heen. Hè? Everything I Love, dat is een nummer wat we kennen van Alan Jackson. Dat komt uit 1996. Maar hier is een versie van Everything I Love. Andere tekst, zelfde titel. Hier is Morgan Wallen.

Everything I Love was dat van Morgan Wallen. Klinkt heel anders dan dat nummer van Alan Jackson. Niet waar. En het volgende, deze dus, is gebaseerd op de werkelijkheid. Ronnie Dunn die schreef het in 2003. Over een stukje zand. Vlakbij.

Red Dirt Road door de formatie Brooks and Dunn. En er zat iets van geschiedenis in, hè? En het is de volgende ook een klein beetje. Ja. Heet Memory Lane, het is van Old Dominion. Het komt van het album.

Memory Lane was dat van Old Dominion. Ja, ik heb zin om met mijn voetjes in het zand te gaan zitten. Lekker een kampvuurtje bouwen. Misschien mag het wel niet eens, maar toch. En dan moet ik altijd een beetje denken aan dit nummer. Hier is de Zac Brown Band en Chicken Fried.

Chicken Fried van de Zac Brown Band. Een geweldig lekker uptempo en een heel vrolijk nummer. One of Them Girls gaan we draaien van Lee Bright. Komt uit 2020. Het gaat over die persoon die je graag zou willen ontmoeten. En waarmee je voor altijd de liefde kan delen. One of Them Girls.

En als je die er bent tegengekomen, dan ga je daar natuurlijk een liedje voor schrijven. Hè? Althans, het zou kunnen. Dylan Scott, die deed het voor zijn Blauw Blair. Het heet My Girl.

My Girl was dat van Dylan Scott. Ja, zullen we hem nog een keer draaien? Nee, dat doen we niet. Hè. We gaan niet nummers nog een keertje draaien. Alhoewel Luke Bryan er wel om vraagt. Play it again.

Ja, Luke Bryan was dat. En Play It Again, Play It Again, Play It Again. Maar dat doen we niet. Misschien een andere keer draaien we dat nummer nog een keertje. We gaan iets verder terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2014. Toen werd het volgende nummer opgenomen. Het staat op het debuutalbum van Dan en Shay. Nothing Like You.

Nothing Like You was dat van Dan en Shay. Ja, we gaan maar even door. We gaan naar Darius Rucker, die een nummer heropnam. Het komt uit 1973. Oorspronkelijk is het van Bob Dylan. Maar hij maakte dit. Dus Darius Rucker, en op de achtergrond hoor je Lady Antebellum.

The Wagon Wheel was dat van Darius Rucker. En voor de liefhebbers van Bob Dylan, ja, die hebben natuurlijk het nummer allemaal wel herkend. We gaan het laatste plaat draaien van vanavond. De Thompson Square gaan we draaien. Are You Gonna Kiss Me?

En Buck Owens speelt weer samen met zijn Buckaroos het eindmelodie van dit programma 7 Come 11, want zo heet dat nummer. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond hier naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz en Easy van collega Fedor Vogel. Luister je op de donderdagmiddag naar de collega's van Atos, is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag. En op de zondag na de herhaling van dit programma is het om 5 uur tijd voor het non-stop country programma bij RTV Ridderkerk. Het heet Trossolos. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering

Do, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er weer een lekkere uitzending van maken, zoals we dat elke week zeggen. Maar daar hoort altijd een lekker glas bier bij, dus laten we maar met ons bieradvies beginnen. Voor vandaag adviseren wij de nieuwe Duvel Triple Hop Crush. Triple Hop is al een speciale editie van Duvel. Maar er is nu een nieuwe editie van uitgekomen met de hopsoort Crush, de hopvariëteit Crush. Een hopsoort die veel tropische smaken geeft, van passievrucht, mango, perzik, noem maar op. En dat met een lekker 8,4% alcohol bier is wat lekker voor 's avonds laat. En met een goed stukje jazz erbij. Voor vandaag hebben we het thema Big Bands, grote jazzorkesten. Dus ook een beetje terug in de tijd, maar ook nog wel wat modernere dingen. Dus weer eens heel wat anders, maar ook wel weer hartstikke leuk. We beginnen met de grote Quincy Jones, 2024 overleden. Maar hij heeft met zijn grote orkest prachtige muziek gemaakt, zoals Straight No Chaser.

Lekker begin met de big band van Quincy Jones. En we gaan naar de big band, of eigenlijk het orkest was dat zo mooi heette, van Johnny Hodges. Een saxofonist die heel veel ook in de band, de big band van Duke Ellington heeft gespeeld. Maar hij had dus ook zijn eigen band en daar gaan we naar luisteren met You Need to Rock.

Een natuurlijke fade-out van Johnny Hodge met zijn orchestra, zoals dat zo mooi heet. Ja, als je het over jazzorkesten hebt, big bands, dan moeten we natuurlijk zeker even naar Glenn Miller terug, jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, hij heeft heel veel grote hits gemaakt in die tijd rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met name de Tweede Wereldoorlog. En een van de bekende nummers was Pennsylvania 65000. En dat klinkt natuurlijk als een beetje een hele rare titel. Maar dat was eigenlijk het telefoonnummer van een hotel in New York, waar je goede afspraakjes kon maken. Daar verwijst het naar. We gaan er naar luisteren, Glenn Miller.

Hotel Pennsylvania. In 2020 hebben ze de deuren moeten sluiten vanwege de COVID-crisis. Maar het was dus een gerenommeerd hotel in New York dat al in de jaren 30 bestond. En Glenn Miller heeft daar een mooi nummer over gemaakt in die tijd. Count Basie, als we het over grote big bands en jazzorkesten hebben, moeten we hem zeker ook draaien. En u kent allemaal het volgende nummer, One O'Clock Jump.

Heerlijke muziek. Count Basie met zijn orkest. En nu we toch bij de big bands zijn aanbeland, deze uitzending van Jazz and Easy. Fijn dat u wel luistert trouwens. Moeten we zeker ook even naar Woody Herman toe. De Amerikaanse jazzklarinetist vooral. Maar hij speelde ook saxofoon, alt en sopraan. Hij zong ook. En hij had vooral een prachtige eigen big band. En daar gaan we naar luisteren met Woodchopper's Bowl.

Woody Herman was dat met zijn Woodchopper's Bowl. Dat is allemaal oude muziek die we tot nu toe gedraaid hebben. Maar het is ook wel grappig om even een stapje te maken naar deze tijd. En dan komen we bij Robin Adele Anderson met haar big band. Dat is de zangeres die bekend staat om het maken van hedendaagse liedjes in een oud big band jasje. Zoals ze dat ook heeft gedaan met een nummer van de trash metal band Slayer. De kenners die zullen het misschien herkennen. En dat gaan we nu draaien. Raining Blood.

ja, als je dit leuk vindt, dan moet je gewoon eens gaan zoeken op YouTube naar Robin Adele Anderson. Want daar staat heel veel op hedendaagse liedjes, allemaal in een big band jasje. Hartstikke leuk. Maar gaan we even terug in de tijd. 1911 werd hij geboren, Stan Kenton, Amerikaans jazzpianist, maar daarna ook een big band leider. In hoogtijdagen had hij 43 leden in zijn orkest. En hij maakte prachtige muziek zoals Stomping at the Savoy.

Stan Kenton met zijn orkest en van deze echte oude stijl jazz gaan we even naar de Cubaanse jazz of de Afro-Cubaanse jazz zoals dat zo mooi heet. En dan komen we uit bij Machito and His Orchestra, ook wel genoemd Machito and His Afro-Cubans. Een invloedrijke Afro-Cubaanse band die ook in de jaren 40 al behoorlijk populair was. Alles draaide om bandleider Machito en we gaan naar hun luisteren met het mooie nummer Cotillion Mambo.

Leuk hè, Machito en his orchestra, prachtige mambo muziek. We gaan even wat minder terug in de tijd dan al die oude muziek die we bijna in dit programma hebben gedraaid. En komen we bij Roy Hargrove, die helaas veel te vroeg is overleden in 2018, toen hij nog maar 49 jaar was. Deze trompetist die ook met prachtige big band speelde, waaronder ook zijn eigen band. Het klinkt allemaal iets moderner dan de oude stijl jazz die we hebben gehoord. Dus daar gaan we eens even lekker naar luisteren. Natural Wonders.

Roy Hargrove met orkest. En je hoort dat dat allemaal wat nieuwer is en wat hedendaagser. Omdat de geluidsopname natuurlijk ook een stuk mooier en beter klinkt. Maar ja, toch gaan we weer even terug in de tijd. Komen we bij Artie Shaw. 1910 geboren, 2004 naar het Rijk der Jazzhemelen verhuisd. Hij was een Amerikaanse jazzklarinetist, maar vooral ook componist en bandleider. Hij deed allerlei gekke dingen en speelde onder andere ook het nummer dat u allemaal kent, maar dan op een hele andere manier. I Get a Kick Out of You.

Geinig, hè? I Get a Kick Out of You. We kennen natuurlijk allemaal de versies van Frank Sinatra en recente van Jamie Cullum. En zo kan ik er nog 100 op noemen. Maar dit was een, ja, niet het origineel, maar wel een het nummer uit de tijd waar het vandaan kwam. De jaren 30 van de vorige eeuw. Over vroeger gesproken. Een band van vandaag, of in ieder geval van de laatste tijd, die zich gespecialiseerd heeft in het opnemen van, ja, met name nog toch nummers, jazznummers uit de jaren 20 en jaren 30 van de vorige eeuw, is Vince Guardiano. Een Amerikaanse bandleider met zijn eigen band, de Nighthawks Orchestra. En hij heeft ook een keer samen met Elvis Costello die prachtige jazz standard opgenomen. It Had to Be You.

Leuk, deze uitvoering van It Had To Be You van Vince Cordiato en zijn Nighthawks. En natuurlijk ook Elvis Costello die dat liedje mocht zingen. We gaan naar Lionel Hampton met zijn orkest. Want Lionel Hampton is natuurlijk ook een grootheid als het gaat om de big bands en de grote jazzorkesten. En in zijn hele vroege orkest zat een bassist, Charles Mingus, die daarna is doorgebroken en zelf een hele grote is geworden. Maar op het volgende nummer, dat hij overigens zelf geschreven heeft, speelt Charles Mingus op de bas in het orkest van Lionel Hampton. En het heet dan ook niet voor niks Mingus Fingers.

Ja, we zitten in deze uitzending van Jazz and Easy heerlijk bij de big bands, de grote jazzorkesten. Vooral de oude orkesten uit de vorige eeuw. Maar we hebben ook een prachtige band uit Rotterdam en omstreken. Die in deze eeuw, of eigenlijk ook in de vorige eeuw, maar ook nog steeds in deze eeuw, prachtige big band muziek maakt. Ik heb het over de New Cool Collective. De band rond Benjamin Herman en Joost Kroon. Een geweldige band die al sinds 1993 bij elkaar is. We gaan naar ze luisteren met Big Mondays.

blijft het toch een heerlijke band. De New Cool Collective uit Rotterdam en omstreken. Zoals ik al zei, dat zeggen we er altijd graag bij. Daarmee zijn we bijna aan het eind van de uitzending. U hoort Jill Evans met zijn orkest al op de achtergrond. Een man die ook stamt uit 1912 en 1988 naar het Rijk der Jazz Hemel is verhuisd. Maar hij wordt gezien als een vernieuwer van de Big Band Jazz. Nou ja, dat gaat u zo horen tot het eind van deze uitzending. Het was een uitzending vol Big Bands en jazzorkesten. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken zoals altijd Bob den Breien voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse

0: Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
2: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
3: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
2: Een wat?
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
8: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
9: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Ja, beste luisteraars, welkom bij dit vakantieprogramma, want we zijn er weer op de vrijdagavond. En natuurlijk met deze klanken, onder andere van Vangelis en het prachtige Desire gaan we ook weer eens een keertje draaien van prachtige de muziek uit Zwitserland. En u mag raden wie. Mac Bowles hebben we daar ook tussen zitten. En Symphonic Arts, die regelmatig terugkeren bij ons. Ik zeg u, geniet mee. Sfeervol, gevoelig en elektronisch. Vanavond hier, in Straks als de nacht valt. En u maakt die beelden daarbij.

tijd gesproken. 50 jaar oud, dit pareltje van Vangelis. Uit de tijd dat hij net misschien uit Aphrodite's Child was gestapt. En met Demis Roussos natuurlijk als vocale klanken. En die deed hetzelfde. Geweldig dit nog steeds te horen. Vangelis vanavond in Straks als de nacht valt.

Ja, wij laten ze regelmatig terugkeren in de formatie uit Duitsland. Symphonic Arts, onthoud deze naam. Verder met Vangelis, de grootheid in de elektronische muziek, mijn mening zijt. Dit is prachtig, Theme from Missing.

Hallo, ik ben Kerani. Je luistert naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Hallo, ik

er zijn er niet zoveel dames in de elektronische muziek, maar dit is er toch eentje van Mac Bowles. Dat is een zeer fraaie maand door Voices from the Ether.

look back as you're leaving. Misschien dat u beelden maakt en die daar iets bij kunnen voorstellen, denk ik. Look back as you're leaving.

Ja, beste luisteraars, nog 4 minuten te gaan. Dan is het klokje van gehoorzaamheid alweer daar. Vanaf vanavond in weer een vakantieoverlevering. Want het is 24 juli. Dan mag je nog een vakantieperiode noemen. Zeker volgende week ook nog. En dan zitten we daarna alweer in augustus. Ik zeg u tot dan. Wat weer klanken waarbij u uw eigen beelden kon maken. En dat is wel zeker geluk, denk ik. Ik zeg u tot dan. Tot nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Straks, als de nacht valt.

0: Hallo, ik ben Kerani. Dit was
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden.

0: uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.